Marsha Raven, Catch Me, voordat Ilan Ray, Vier op die Water, ook een goeie snit van hom, lekker dans snit, laat jou voete so bykie jok, so op saterdagochtend. Ons het so pas oorgegaan na 3 uur toe, net so na 3, hier by Boswell Stereo 107.5, die Hart van Goud. My naam is John Lombard, en as jy nou net ingeskakel het, baie welkom, hier is nog mooi muziek wat voorlee. Kyk, jy het natuurlijk baie mooi muziek gemis, maar nie te min. Vir die volgende 2 ure nog gaan ek en jy na goeie muziek luister. Uit die 2000s, uit die 90s, uit die 70s, plaaslik, te veel om te noem. Dankie vir die WhatsApp wat deurkom. Ons, ja, ek geniet dit, dankie. Kan nou nie daai ene herhaal nie, maar baie dankie. Ons gaan aangaan en ons gaan die uur begin met Phil Collins, Come and Dance into the Light, dan Mirandi's My Gunsteling Probleem, Now to Know, en dan Charity Tip, Son of My Father.

Ja, dis ons nou hier moet begin met Phil Collins, Come and Dance Into the Night. Met voor dit, ag net na dit was Mirandi se my gunsteling probleem en sopas het ons geluister na Son of My Father. Nogal 'n mooi snit daai van Chickeny Tip. Hoop dit gaan goed met jou. Is nou so 3:15 hier by Bosveld Studio 107.5.

Ja, ou kan daar maar nie help om nie saam te sing nie. Dis daar maar net pragtig. Josh Turner, your man. Ja, is daar maar mooi. Is daar maar mooi. Tjoe, ja, oké. Okay. Voor dit het ons geluister na Tolbos, lekker Tolbos. En voor dit, McCulley se workshop, The Buccaneer. Nie se workshop, The Buccaneer. Is nou die Josh Turner wat my nou so diepie het. Hoop het gaan goed daar by jou. Ons kyf nader na 4 uur toe. Is lekker. Hierdie muziek is daar maar net mooi. Is mooi. Nou ja, ek sien daar is nog mooi Afrikaanse liedere vir die rest van die uur. En ja, ons het vir Lia, ons het vir Hot Chocolate. Dit kan nogal werk, dit kan nogal werk. En dan is daar ook Gareth Gates, se Spirit in the Sky, maar eers energie. Ek kan jou nie keer.

Dr. Victor, my number 1 voor dit Len Miller met Energie en Susanna Hoffs, My Side of the Bed. Nou ja, ek hoop jy lê aan jou kant van die bed. Hier by Boswell Stereo is dit so pas 4:15 en dit

0: Mooi klanke daar van Mary Chapin Carpenter, A Passionate Kisses. Voor dit Mungo Jerry's In the Summertime en Chanel van den Berg, Oorlog. Ek kom mooi snit daai van Chanel van den Berg, mooi lirieke in daai snit. Is amperkies sulke tyd, maar ek het nog so paar mooi snitte wat voorlê, onder andere Annelie van Rooyen, The Everly Brothers en The Bad Boys Blue. Ja, mooi klanke. Maar vir eers.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Dit is baie mooi van Manny Jackson, nee, wit dorings. En dit het ons gebring by ons oggendoordenking. Kom ons raak stil en dan deel ons in die oggendoordenking.

0: bly kalm, ons gaan nou braai. Samalek is lang al hier.
1: Saterdag ontbyt saam met Willem Engelbrecht by Bosveld Stereo 107.5.

ek hierdie ene? Nee, dit het nie met die verjaardag te doen nie. Vir allemaal wat vandag verjaar. Landwijd, wereldwijd, as jy wil. Hierdie baie mooi muziek van Bad Boys Blue, Queen of Hearts.

Ja, altyd myne van Bad Boys Blue, Queen of Hearts. Hier is so een laat verjaardag boodskap wat hier aangekom het. Baie geluk aan Mary Ann met jou 80ste verjaardag. Geniet 'n heerlike bederfdag. Groete van Mads. Ons gaan Afrikaanse muziek luister nou van... ek weet nie hoekom nie, want ek dink dit is artificiële intelligentie. Handgeskrewe muisiekind, as die donker my oorval, is die titel daarvan. Dan is daar Banana Rama en Von Gardner daarna. Hier is As die donker my oorval van Handgeskrewe muisiekind.

Dis Michael Lind met Trompie. Dis 8:45 by Bosveld Stereo. Dankie vir die inloer, is lekker om van jou te hoor. Ek bly dit gaan met jou goed. En daar is ook nou klanke uit die 70er jare en 80s wat voorlê. En heel eerst aan die beurt, 70s musiek, The Dooleys Wanted.

Dizzy Gamble's made Come On, Come Dance in Wang Chung. Everybody have fun tonight. The Doolies, Sir Wanted, ook voor negen geluister het. Bikkie country klanken, nou dis Dasha met Didn't I. 1, 2, 1, 2.

John Fogerty, Rock and Roll Girls by Bosveld, die eerstasie by die Hart van Goud, is 25 minute voor 10 en nou Afrikaanse klanke, Zoe Naïef.

lekker. Hier is net van hom. Maak nou Flow met Cannibals by jou gunstelingstasie, dis Bosveld. En nou beweeg ons nader aan 10:00 en ook die top 20. Maar nou eers 'n bietjie Saterdagklanke, Johanna van Saldanha van Armand Steenkamp.

0: Musiek van Robbie Wessels by Bosveld Stereo getiteld Lambert's Boy. Dis ook een van die nuwe inskrywings deel van Bosveld Stereo se Top 20 program en hierdie week in posisie nommer 17. Nou kan jy uitsien na klanke van Karleen van Jaarsveld.
1: Nommer 16.

0: klanke van Joe Black, deel van Boswell Series het op 20 program. Joe hierdie week in posisie nommer 13, drie plekke op van waar hy was. 25 minute voor 11 ook, en 11 uur is die tyd vir die jongste nuusbulletin, waarvoor jy definitief ook ingeskakel kan bly. En nou is dit die beurt van Irene Louise van Wyk.
1: Nommer 12.

0: Agbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Bosveld stuur jou top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 5.

0: Kelly en Jay het reisigers 2 plekke op in posisie nummer 5 hierdie week en Andriet volgende.
1: Nummer 4.

0: Ricky, my bra, ons is eindelijk maar die cellen.
1: Awe, Snotty. Awe.
2: Naweekklanke, saam met Bosveld Stereo. Hart van Goud.

Shaken Stevens, Marie Marie en Liani Mai maak Saterdag lekker met Bicky Benoni. 22 minute oor 12. Jamelia, 90 slanke van Jamelia, eintlik in teendeel nie 90 nie, is 2000 slanke van Jamelia, superstar.

Ooh, goed vol klanke hierdie van Los Lobos La Bamba uit die 80er jare en net voor dit Tears and Joys Ago. Ek moet amper groet, of ek nou wil of nie, maar ek gaan so vir oulaas saam met jou hierdie snit geniet. Elvis se seun, trane rol soos wyn.

Dit was Lionel Peters en I Need a Little Love. Net voor het Heidi en sê my, waar is jou hart? Jy is al ingeskakel by die hart van goud. Dit kan ek jou wel sê waar jou hart is of die hart is. Kom ek start. Dit is al weer tyd wat so vandag voorbij gaan op die saterdagmiddag, 1:15. En hier is Appel. En alles. Goeiemiddag en welkom. Ek en jy. Tot so skyns voor 5.

Harold Stein, ja, ons kan maar droom, kan ons nie, een miljonair was ek morgen net eniekie gewees. Jak de Priester binnenkort en hy hoender met die rooi skoene. Glans met toe jy omdraai, maar eerst het ek vir gesê, gaan jou bykie terugvat in tyd en Pretoria Middelstad, die plek bestaan nog, kom ons stel het so, die centrum bestaan nog. So ek gaan nie die centrum sy naam noem nie, maar dat was wel een eskortsbaan daar in Arcadia. If you change your mind, Eurasia, take a chance on me.

Kyk, is omal, ek het refer waarmee ek net die uur begin het, en dit is net wat ek glad nie by kan stilsit nie. Sandra and we'll be together, inderdaad, ek nie, tot so is kens voor vijf, en ek nie saam gewees. Mario Strydom binnenkort en lekker man, lekker, verseker. Kiep moor, bykie country, met She's Mine, maar eers Dominique Burger, en hart op my mouw.

Lekker man, lekker. Dit was Marius Strydom en Lekker man, lekker is die titel gewees eindelijk. Dit is weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Boschifter. Goed gaan met jou, ek het vir binnenkort baie, sommer 3 in een rij, wat ek van hou, in 10-0. Die Afrikaanse ene wat volg binnenkort, gaan ek vir jou van tel van. Maar eers geleentheid, voordat ons daai so treffer na treffer bring, is het 16 minute oor 3 en hierdie is een rooksein. Hey.

Ja, nee, kyk, die beste van die beste is, en die beste rolbrand wat ek nog kan aan die, een van hulle, daar is heel wat, maar die 80s, maar nie die beste is. Asulutima met Lead Me On, uit die rolbrand uit Top Gun. Hedy Jacobs binnenkort, en hy sing van Katerina Malherbe. Hy tong nie kies net. Niels Daka, ou gauwe, met Breaking Up Is Hard To Do. Maar eers, Pieter Koen. Is stoute oogies. Goeiemiddag en welkom. My naam Gilbert Bosch in die geselskap nog vir die laaste deel. En maak ek spasie vir Rudy van Deventer.

door meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet.

0: Nee, Jacobs met Katarina Malherbe. Net voor Niels Sedaka is Breaking Up is Hard to Do en Pieter Koen is Stoute Oogies. Ja, so bly die Afrikaanse treffers net weer en weer op die ken. Hier kom nog een vir jou, want hierdie is ook een lekker snit om na te luister. Vals op een saterdagmiddag. En dit is een prop met boere boukies. Dit is 13 minuten oor 4. Die tyd word in die gebring en moendlik gemaakt dier Hannie Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dieu Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannie Dieu Lommers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulommers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveldstereo.co.za.

En dan het jy hom ook reg. Dit was inderdaad Enrique Iglesias. Iewers gaan ek julle moet vasval. Nou is dit vir Ever David, Someone to Love.

Ag, dankie Swabie en Hernu. 'N Goeie ou, weet hulle dit oor my geskryf. Grap net. Dit is Faith Hill gewees met Diskies net voor dit en nou gaan ons bietjie na Thomas Anders luister. Thomas Anders natuurlik helfte van die 80 supergroep Modern Talking gewees. Hier is een van sy solo pogings en dit is Soldier.

Dekka en Helen Miller met Oorwin. Voor het The Marmalade, nie om deur mekaar te maak met die ander groep Marmalade nie, hierdie was The Marmalade met Ray Danse en Adam Pa se hand. 10:50, kom ons maak het klaar hierdie uur met een laaste drie. The New Seekers, se Never Ending Song of Love.

Chris, Norman, Susie Quattro stumbling in. Ook ene wat baie jare terug aan altyd gewild is. Wenzel voor het met Annabel en Nancy Boyd. So blame it on the bossa nova. Baie net vir ons iedereen naar hy begin. Het is 13 minute oor 11 en ek het vir jou Cliff Richard. Don't talk to him.

Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Natuurlijk, sy sussie het ook 'n paar treffers gehad, né? Natasha Bedingfield. Baie goeie liedjieskrywers, beide van hulle iets wat duidelijk in die familie loop. Al my cheer voor dit, jy maak het moeilik, Cliff Richard, Don't Talk To Him, die dreenerij begin. Ek het in die begin van die uur muziek beloof van die ander legende, een stem wat baie gemis word in die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf, natuurlijk Teens Jordaan, en hierdie is Jasmijn Katrein.